Hallo, de heer Diagres, zal ik maar gewoon naar een straat of via de oude programma, wie wil zal ook nog, die zijn bij Lorong Ohin in hier. Lorong, Senolo, Fulang, Disculpa, Lorong Neng, Fulang, Oto, Brutin, Rikun, Ruwa, Runu, Lura, Sini. Ba kolega Runa, yang sering bema kagore di daun stay tune, hela iya, mi frekensi radio, liberdadi. Nah, fati dari dia, kita tebut tebut sirah hotu, balari kus tebut sirah musika, kari kita tebut sirah karaku su musika. Jadi ke musika rumah, bayi tebut sirah familia, kolega, kaya ma balu ni bema ka, ita tebut sirah karaku su, oke, ami pronto de farese musika, ba sirah bema kagore di daun stay hela. Iha lalora 95.8 MHz ninia. Kolega sira hotu tu irmai hanesan babaing abse lori tebot sira barona ta musika ihane hanesan musika bertura mos musika honia titlu Tony si Tony Mager ninia honia titlu amigo. Musika amigo hanesan musika bertura ba programa bibang solo ninia. Balarikos musika guys kari tebot sira karak khusus musik rumah.